murakoze cyane, murakoze cyane. Reka noneho rero turirimbe indirimbo yose, kuko ko twamaze kumenya icyitabiritswe hamwe n'igitero cya mbere, indirimbo yose twayimenye. Reka tujane.